Ağlayar yine bu dert. Ciudad de Arden is ooit. Kon je de duur daarom? Klaus ik hier nog meteen. Jij wat mis dan aan je maan. Muziek kan mij geen besadigd.